0: Niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. Het weer van Weer Online? In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. In het Belgische Derby wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietslassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor de Lofzang uit Heerde.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste 2 slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor de Lofzang uit Heerde.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag staan we stil bij een van die prachtige teksten uit het Oude Testament, waarin we God als het ware in zijn hart kunnen kijken, als ik dat zo mag zeggen. Het is het slot van de profeet Micha. Micha 7, vers 18 tot 20. Maar eerst gaan we zingen. En daarvoor gaan we naar Amersfoort. In de Sint-Joriskerk, die mooie kerk in het centrum. Daar werd Psalm 100 gezongen. Met name het vierde vers laat prachtig het karakter van God zien dat we straks ook in Micha 7 zullen horen. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Denk even aan die woorden, goede tieren, goedheid, trouw en waarheid. Het karakter van

Dat was psalm 100 en van deze psalm naar een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troosten zal en alle schuld vergeeft. Het zijn maar een paar zinnen. Maar wat voor een zinnen. We mogen de troost van de Heer ervaren in moeilijke tijden en ons wordt aangezegd dat God zonde in Christus wil vergeven. Ik zei het al, het zijn maar een paar zinnen en een paar eenvoudige woorden. Maar wat een vreugde voor het leven van het geloof. Zoals we straks ook zullen horen, God heeft lust in goede tierenheid. Ik hoop maar dat jij en ook ik nooit aan deze boodschap gewend zullen raken. Dat het vergeven van onze zonden een soort van zelfsprekendheid wordt. Iets wat nou eenmaal hoort bij het christelijk geloof. Maar dat we telkens weer die diepe verwondering mogen ervaren over zoveel genade. En dan ook mogen aanheffen met het lied Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, samen met het Urkermannenkoor. Halleluja.

Van een lied van Johannes de Heer gaan we naar een lied van Sela. Het heeft de eenvoudige titel Thuis. De eerste regels luiden: Welkom thuis, hier mag je zijn. De vader viert een feest. Welkom thuis voor wie zoek was of op reis te lang is weg geweest. Welkom thuis. En achter dit lied zien we natuurlijk de vader staan, op de uitkijk, wachtend op verloren zonen en dochters.

We gaan luisteren naar een gedeelte van het boek Micha, Micha 7, vers 18 tot 20. Als tussenzang luisteren naar het lied Maak ons hart onrustig, Heer. En dat heeft alles te maken met de zonde in de tijd van Micha en misschien ook wel in onze tijd. We zouden het met woorden van vandaag sociale ongerechtigheid kunnen noemen. Micha 7, vers 18. Wie is een God als u die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden te niet doen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen heeft aan onze voorouders in de dagen van weleer. Soms hoor je nog wel eens de verzuchting slaken dat het Oude Testament maar een gewelddadig boek is met weinig evangelie. En dat het Nieuwe Testament echt de openbaring van Gods liefde in Jezus is. Nu zal ik niet ontkennen dat er in het Oude Testament ruige passages en geschiedenissen te vinden zijn. Maar het Oude Testament is ook het boek waarin God zich openbaart als de genadige, waarin hij een verbond met ons wil sluiten. Zo zwart-wit ligt het dus niet. Daarnaast zijn er in datzelfde Oude Testament pareltjes te vinden van de opzoekende liefde van God en van zijn grote goede tierenheid en barmhartigheid. Nou, een van die gedeelten hebben we net gelezen, uit Micha. Even iets kort over de achtergrond. Micha is een profeet die werkt aan het einde van de 8e eeuw, voor Christus dus, in Juda, zo vanaf 725 tot 700. Een tijdgenoot van Jesaja, Hosea en Amos. Hij profeteerde kort tegen de zonde van het noordelijk tienstammenrijk, maar voornamelijk tegen het tweestammenrijk Juda. Het tienstammenrijk Israël heeft niet naar de waarschuwingen van de verschillende profeten geluisterd en is in 722 door Assyrië veroverd, terwijl de bevolking werd weggevoerd en nooit meer terugkwam. Een gruwelijke geschiedenis. Je zou denken dat Juda daar wel wat van geleerd had, maar dat is niet het geval. En daarom blijft Micha profeteren. Wat de zonde van Juda is, voornamelijk sociale ongerechtigheid. Rijken worden rijken, armen armen. En de rijken verrijken zich ten koste van de armen. En door heel veel bedrog. Ik citeer bijvoorbeeld: jullie haten het goede en houden van het kwaad. Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken vlees van hun botten. Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in de ochtend gloren brengen ze die ten uitvoer. Dat ligt in hun macht. Willen ze veld, ze roven het. Willen ze een huis, ze nemen het. En daarom zegt de Heere: over dit volk zal ik onheil brengen. Een onheil dat jullie niet kunnen afschudden, waaronder jullie gebukt zullen gaan. Nog een citaat. Jullie verdrijven.

Ga van taal en roept hij uit: wie is een God als u die schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? Hij zegt eigenlijk: als ze naar de waarschuwingen niet luisteren, misschien zal de liefde van God dan hen overtuigen. En hoe die liefde eruit ziet, daar gaan we zo naar luisteren, na Schrijvers voor Gerechtigheid.

Wie is een God die schuld vergeeft? Onze zonde werpt hij in het diepste van de zee. Wat een omkering van taal bij Micha. Zullen de leiders nu misschien dan luisteren? Micha schildert een ontroerend portret, als ik dat zo mag zeggen, over het karakter van God. O zeker, hij benoemt het feit dat Juda schuldig is. Maar zegt dan meteen daarbij dat God niet altijd woedend blijft. En dan vervolgt hij met die indringende uitspraak: liever toont u hen uw trouw. De Statenvertaling heeft het mooier. Daar staat: hij heeft lust aan goede tierenheid. En de bekende dominee uit New York, een paar jaar geleden overleden, Tim Keller, die zegt het nog mooier. Hij zegt: God geniet ervan om genadig te zijn. Dat herhaal ik nog een keer. God geniet ervan om genadig te zijn. Wat is dat een troost voor het volk van Juda, maar zoveel eeuwen later ook voor ons. Het zit al in dat woordje lust uit de Statenvertaling. God vindt het zo fijn om genadig te zijn. Dat is troost voor mensen als u en ik, die telkens weer zondigen. Die de beste voornemens hebben. Die de weg achter Jezus willen gaan, maar telkens weer falen. En dan telkens ook onze zonde moeten belijden. Dan kan je soms denken: wordt God nou niet moe van altijd maar weer onze zonde vergeven? Denkt hij op een gegeven moment niet: nu stop ik ermee, want jullie blijven toch maar zondigen? Dat zijn heel menselijke gedachten over God, maar ze kunnen best ook in je hart leven. En dan is de boodschap van Micha: God heeft er plezier in om onze zonde te vergeven. Niet 1 keer, niet 10 keer, maar telkens weer als je met een verslagen hart bij hem komt. En om dat nog maar even te benadrukken, zegt Micha: hij werpt onze zonde in het diepe van de zee. Hij denkt er niet meer aan. Het is als het ware uit zijn geheugen gewist. Hij heeft er geen actieve herinnering meer aan. Wat een diep evangelie hier in het Oude Testament. Weet je waarom Micha dit kan zeggen? Vanwege 2 woordjes in de tekst. Beide vertaald met trouw, maar beter zou zijn als 1 van die 2 zou zijn vertaald met goede tierenheid of goedgunstigheid. Het zijn de woorden die telkens weer oplichten als over de genade van God wordt gesproken. De psalmen die zijn er vol van. Ik las ergens over het woord goede tierenheid dat dit Gods lievelingseigenschap wordt genoemd. Een prachtig woord. Gods lievelingseigenschap. En we kunnen dat zeggen omdat God zijn trouw en goede tierenheid het diepst heeft betoond in de komst van Christus naar deze wereld. Waar Micha al over profiteerde in die bekende tekst over: gij Bethlehem Ephrata. Je zou kunnen zeggen: meer kon God niet doen. Toen niet rond het jaar 700 voor Christus. Toen niet in het zenden van zijn zoon 700 jaar later. En nu ook nog niet. Telkens weer wanneer de Bijbel opengaat. En de laatste vraag is dan: hebben de leiders van het volk geluisterd? Het droeve antwoord is: nee. En daarom werd Juda in 586 veroverd door Babel en werden de Joden naar Babel weggevoerd. En dat moet voor ons een waarschuwing zijn. Laten we nu zijn woord horen en geloven. Want, zeg ik dan heel menselijk, meer kon God toch

Na de meditatie zongen we Psalm 146 met in vers 5 de regels. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet, die het liefderijk erbarmen hongerige mildelijk voedt. De psalm van Micha. En van deze psalm naar een bekend gezang. Micha heeft fel de zonde van de elite en van het volk aangewezen. Maar even indrukwekkend de genade en de liefde van God. Dat vinden we een beetje terug in dit gezang. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Dat het bloed door Christus gestort zou worden, dat wist Micha nog niet, maar ze wist wel van de oneindige genade van God.

Ik zei net al, Micha wist van de genade van God en heeft deze ruim verkondigd. Onze zonden gaan in de diepte van de zee. Maar hij wist nog niet van Christus en zijn lijden. Een lijden aan het kruis van Golgotha. En daarom gaan we over deze middelaar van het Nieuwe Testament zingen met de band Opwekking. Jezus, uw naam is de allerhoogste naam. Jezus, uw naam vult ons hart, waar wij ook gaan.

Dat was een lied over de naam van Jezus. We gaan nog even door met het bezingen van de goedheid van God. Met het lied O Heer, uw goedheid reikt zo hoog. Zingend getuigen in Kampen.

Je luistert naar een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. In Psalm 98 staat: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. De einde der aarde hebben gezien, de overwinning van God. Juich de Heer toe, heel de aarde, juicht, jubel en zing het uit. Ook in deze psalm die prachtige indringende boodschap. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat is dezelfde God van Micha die kon zeggen: God ziet ernaar uit om ons te vergeven. Diepe woorden uit het Oude Testament, die voor ons natuurlijk een nog veel diepere lading hebben gekregen door het werk van Christus. Wij mogen als het ware nog meer weten dan Micha. Maar wat een verantwoordelijkheid dan ook om deze boodschap van zonde en van genade heel serieus te nemen.

We hoorden de klanken van Psalm 98. En we sluiten af met Psalm 95. Met in vers 3 een beetje associatief de woorden van de zee. Van hem is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. En in die zee worden al onze zonden geworpen. En God denkt er helemaal niet meer aan. Ze zijn weg, ze zijn vergeven. Nou, dat was de boodschap die Micha ons vanmorgen wilde meegeven. En daarmee zijn we aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat het een bemoedigend begin van de zondag was. Straks collega Tom Herlaar, ik wens je een gezegende

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Nacht voor de Vluchtelingen heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen euro, dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten. Er waren geen problemen. Opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan 2 woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Het waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijden.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. Politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen daarnaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor de Lofzang uit.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar 2 verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen en de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jette wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, maar ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf, een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers probeerden van alles om hem te vangen, dat is uiteindelijk gelukt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor twee kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van 2 kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerde te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heerhugowaard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood en het kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht en is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit lied mag een klassieker heten, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het werd gezongen door een koor dat helaas ook niet meer bestaat, het christelijk jongerenkoor Reflector uit Nunspeet. Toen onder leiding van Wim Magree.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond, je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 838. Met daarin vanavond één gast, Jacob Schenk, dirigent van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde, ons blijde klanken koor van de week. Maar ook een dirigent die in dit najaar een wijziging heeft in zijn kooragenda. Er zijn momenteel veel verschuivingen van dirigenten die naar andere koren gaan en koren die een andere dirigent krijgen. Zo af en toe gaan we dat benoemen. Vandaag is zo'n dag. Dat straks, eerst muziek van de christelijk gemengde zangvereniging Vox Humana uit Oldebroek. Gebaseerd op Psalm 98 is dit Zingt een nieuw lied.

als een hert dat verlangt naar water. Die mooie tekst uit Psalm 42 in opwekkingslied 281. Gezongen door zangeres Tenira Sturm. Over een aantal minuten ga ik in gesprek met Jacob Schenk, dirigent van de lofzang uit Heerde. Maar eerst gaan we naar Apeldoorn, naar Laudate Deum. Zij zingen voor ons, wij loven u en willen dankbaar

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde.
2: We gaan de komende week op Grootnieuws Radio Blijde Klanken lekker veel muziek horen van Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Want deze week zijn zij het Blijde Klanken Koor van de Week. Een prima aanleiding om ook dirigent Jacob Schenk uit te nodigen voor een gesprek hierover. Jacob, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, De Lofzang uit Heerde. We zaten het net voor de uitzending al even te memoreren. Jij bent daar toch al een hele tijd.
3: Ja, even uit mijn hoofd. Ik dacht 17 jaar.
2: Ja, 2009 ongeveer. Dus ja, 17 jaar. Welke avond oefenen zij?
3: Maandagavond.
2: Is dat een lekkere avond om te repeteren?
3: Nou, voor het koor wel. Want dat is sinds mensenheugenis is dat hun repetitieavond. En ja, ze zijn ook over het algemeen heel trouw in het bezoeken van de repetities. Dus ja, ik ben er best blij mee.
2: Ja, ja, want ik vraag me wel eens af. Voor muzikanten is natuurlijk veel werken. Vaak ook op zaterdag. Is zo'n maandag dan lekker om te repeteren?
3: Ja, ik vind van wel.
2: Jij vindt ook wel?
3: Ja, ja, gewoon lekker er vol voor aan. En mooi begin van de week.
2: Je benoemt even specifiek dat je ziet dat ze heel trouw zijn. Ook in het bezoeken van de repetities. We horen natuurlijk ook in den landen wel eens dat dat soms een dingetje is. Vind je dit uniek voor hun?
3: Nou ja, ik ben bij hun eigenlijk niet anders gewend.
2: Nee.
3: Ja, bij ons zit natuurlijk bij dit koor ook wel wat fluctuatie in het repetitiebezoek. En je merkt met name in het voorjaar dat veel gepensioneerden dan erop uit gaan trekken. Dus dan wordt de bezetting wel iets minder.
2: Ja.
3: Maar over het algemeen, dan ben ik wel blij met de opkomst op dit koor. Ja.
2: Ja, we zitten nu natuurlijk ook op een moment in het jaar dat de zomer eraan zit te komen. Dus met seizoensafsluitingen. En misschien ook een beetje terugkijken op het afgelopen seizoen. Als je denkt aan het afgelopen seizoen. Wat springt er dan voor je uit bij De Lofzang?
3: Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan het concert wat we samen met het Rijsers Mannenkoor hebben gegeven.
2: Wanneer was dat?
3: Dat was in februari, uit mijn hoofd. Ik dacht 17 februari op een vrijdagavond in Hasselt.
2: Mm-hmm.
3: Toen hebben wij een heel leuk concert met het Rijsers Mannenkoor samen.
2: Ja, en waarom was dat? Waarom springt die nu in je gedachten?
3: Nou, omdat voor mij toen wel bleek dat die beide koren best leuk met elkaar. We hebben een paar gezamenlijke stukken gezongen. En ja, dat ging heel mooi samen. En
2: ja.
3: Ja,
2: ja, dus daar heeft ook een flink mannenkoor gestaan. Want jullie zijn met ongeveer 75. Zij zijn met een mannetje of 100.
3: Ja.
2: Dus dat is een flinke club geweest.
3: Dat was een flinke club, ja.
2: Ja. En wat voor repertoire past daar goed bij? Is dat iets? Zijn er nummers die zich specifiek lenen voor zo'n hele grote groep mannen?
3: We hebben natuurlijk wel een overlap in repertoire. Dus we hebben toen het Agnus Dei van Händel samengezongen. In de bewerking van Jim Gozelstra. En we hebben het Pelgrimskoor van Wagner gezongen.
2: Oh, kijk.
3: En dat zijn stukken, dat ligt ons allebei goed.
2: Ja, nou daar ligt dan de overlap. Even los van, laten we Rijsers Mannenkoor nu even gewoon los. Even de focus op De Lofzang. Is er repertoire wat voor hun echt heel plezierig werkt? Zijn er dingen waar zij extra goed in zijn?
3: Wat grotere stukken. We hebben bijvoorbeeld in het verleden wel eens Geloopt Caprizen gedaan. Dat is een Duitse vertaling van een stuk van Verdi.
2: Mm-hmm.
3: La Vergine dell'Angeli, maar dan in het Duits. We hebben bijvoorbeeld het Sanctus van Gounod gedaan. We hebben de muziek van Carol Jenkins gedaan. Ja, dat soort dingen. Maar ook gewoon het eenvoudige geestelijke lied zingen ze heel graag.
2: Ja.
3: En dat is
2: Dat is eigenlijk wel een mooie mix. Dus ook dat moderne klassieke.
3: Ja.
2: En het geestelijk repertoire.
3: Ja, dat past goed bij mij en dat past goed bij hun. Dus we passen goed bij elkaar.
2: Ja. In hoeverre, met het risico dat ik de indruk wek dat ik jou 17 jaar daar tekort doe. Sommige mensen denken toch nog steeds aan De Lofzang als het koor van Mulder.
3: Uh-huh.
2: Merk je daar in de dagelijkse praktijk iets van?
3: Nou, niet direct. Het is niet zo dat, dat er al elke week oud-leden op mij afkomen en zeggen van dat deden we met Mulderzus en zo.
2: Dat niet?
3: Nee, nee. Herenaren zijn over het algemeen heel erg nuchter. Mm-hmm. En down to earth. En die gaan niet... Nee, die hangen niet zo aan dat verleden. Al merk je natuurlijk wel gewoon in het repertoire dat Mulder daar door de jaren heen een hele grote hand in heeft gehad.
2: Ja.
3: En ik merk ook gewoon aan de manier van zingen dat Mulder daar heeft geloof ik 38 jaar voor gestaan. Ja, dat hij daar best wel een hele groot stempel op heeft gezet. Wat nu eigenlijk nog steeds merkbaar is en waar ik alleen maar heel blij mee ben.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het ook soms wel lastig is. Dat je denkt, oh, nu klink ik toch een beetje als Mulder, terwijl ik hier als Jacob Schenk dingen sta te doen.
3: Nee, ik vind het niet lastig. Nee, ik vind wat Mulder met die mannenkoren deed, ook met DEV, dat... nee, dat is eigenlijk alleen maar in mijn voordeel.
2: Ja. Gebruik je dat soms ook als inspiratie? Door even opnames van weleer te luisteren van hey, hoe klonk dat toen? En kunnen we dat eventueel terugvinden? Wetende dat jij zelf ook wel gecharmeerd bent van wat Mulder deed?
3: Nou, ik probeer niet te imiteren.
2: Nee.
3: Dus ik ga geen trucjes doen met het koor. Ik kom gewoon met de kennis die ik zelf heb en de ervaring die ik zelf heb opgebouwd door de loop van de jaren. En natuurlijk beluister je wel eens iets als inspiratie, maar je moet vooral gewoon je eigen ding doen. Dat was wat Mulder tenslotte ook deed.
2: Mm.
3: Die ging ook niet iemand imiteren.
2: Nee.
3: Dus, maar ja, je merkt gewoon dat het koor van oudsher die muzikale opvoeding heeft meegekregen en daar borduur ik op voort.
2: Zijn er nog veel uit die tijd?
3: Nou, dat wordt wel minder hoor.
2: Ja.
3: Ja. Ja, zijn er nog wel een aantal? Ik heb leden die al 60 jaar bij het koor zingen.
2: Oh ja.
3: Dus ja.
2: Ja, die hebben wel een en ander meegemaakt.
3: Die hebben wel het een en ander meegemaakt, ja.
2: Hey, nou zit de zomer aan te komen, dus daar zit ook iets van ontspanning in. Maar laten we ook even naar het volgende seizoen kijken. Want ik zie op 13 november een bijzonder concert in de agenda staan. Dan gaan jullie optreden in de Faberhal ter ere van het 850 jaar bestaan van Heerde.
3: Mm-hmm.
2: De invulling hoef je natuurlijk niet te delen, maar... Is daar al iets over te zeggen? Wat voor soort betrokkenheid is dat?
3: We zijn daar niet alleen, maar we hebben wel een heel groot aandeel in dat programma. En we konden dat toch zo voor elkaar krijgen dat we er ook een orkestje bij hebben. Met Robert Tchekov aan het roer. En onze eigen pianiste Wilco Veldkamp natuurlijk. En tenor Maarten Romkes, die doet ook mee.
2: Oké. Ja, en is dat iets waar, ja goed, misschien moet ik dat aan bestuur vragen, maar is dat iets waar je moet voor solliciteren om aan zoiets mee te doen? Of zeggen ze, hey, Heerde viert feest, daar hoort dus de lossing bij?
3: Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet.
2: Nee.
3: Dat zijn echt desbestuurszaken. Maar kijk, het mannenkoor neemt in de gemeenschap van Heerde wel een grote plek in.
2: Mm-hmm.
3: Dus... ja, daar liggen wel banden natuurlijk die het dat het voor de hand ligt dat het mannenkoor daar ook zijn steentje aan bijdraagt aan 850 jaar Heerde.
2: Ja.
3: Maar hoe dat allemaal precies gelopen is, dat hoef ik me niet mee bezig te houden. Want er zijn mensen die dat veel beter kunnen dan ik.
2: Nou, het belangrijkste is dat het gaat gebeuren en dat is op 13 november. Wij gaan straks even... verder in gesprek, want we hebben het niet alleen over de lofzang vandaag. Want na de zomer ga je ook een overstap van een ander koor maken. Dat bespreken we straks. We gaan nu eerst luisteren naar een uitvoering van Bless This House. Uiteraard van Christelijk Mannenkoor, de lofzang uit Heerde. MUZIEK

gaan niet alleen door het leven. Trompetistenduo Arjan en Edith Post met organist Wim Magree. Muziek van dat mooie album De Heer is mijn herder uit 2013. En daarvoor hoorden we de mannen van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerden, Bless This House. We gaan straks verder luisteren naar het gesprek dat ik had met Jacob Schenk. En na de opname vertelde hij mij dat heel binnenkort de Urker Zangers, waar hij ook dirigent is, nieuwe opnames gaan maken. Dat zal zijn over 2 weken. Dus we zijn heel benieuwd wat zij gaan opnemen. Maar het inspireerde mij ook wel om muziek van de Urker Zangers er vandaag bij te pakken. Wij gaan luisteren naar Ik voel de winden gods van.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: wat de toekomst brengen mogen. Gedirigeerd door Harm Hoeve hoorden we het Groot Nederlands Jongerenkoor. Mijn gast vandaag is Jacob Schenk. Ik spreek hem onder meer in de hoedanigheid van dirigent van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Maar we blikken even vooruit ook op het volgend seizoen. Ik begrijp dat jij een nieuwe aanstelling hebt gekregen. Dat jij de nieuwe dirigent van Aureolus wordt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Mag ik vragen, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik had een concert met hun staan in de agenda. Een concert, een passieconcert. Daar zou ik solo zingen. Oliver to Calvary. En ja, alles natuurlijk onder leiding van André van Vliet. Mm. Maar ja, ik dacht in februari werd ik gebeld door Ellen Abbring, hun voorzitter. En ja, ze zei, dit gaat helemaal niet goed met André. Hij gaat heel erg achteruit. En ja, we maken ons zorgen over de toekomst. En misschien ook wel voor dit concert. Dat concert is uiteindelijk wel doorgegaan. En dat was echt een heel mooi concert. Mm. Wat André zelf nog gedaan heeft. En ja, waarin hij eigenlijk zijn, ja, je zou kunnen zeggen, zijn laatste krachten gegeven heeft. En ja, dat was echt een heel bijzonder concert.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk mijn afscheid ook van André.
0: Ja.
1: Dus ja, Ellen vroeg toen ook aan mij van, wil jij nadenken over opvolging van André? Nou, en ja, ik zeg, welke avond repeteren jullie dan? Ja, op donderdagavond. Ja, ik heb dan wel een koor natuurlijk op donderdagavond. Dus ja, ik moet daar wel even over nadenken. En uiteindelijk heb ik toch besloten om dat te gaan doen.
0: Ja, wat is het aan Aureolus dat jij, wat jou daarin trekt?
1: Wat me daarin trekt is het niveau van het koor, de veelzijdigheid van het repertoire. Het is echt een beetje, ja, nou, ik zou het bijna kunnen zeggen Urkerzangers, maar dan in gemengde vorm. Want ja, het is een soort kameleonkoor eigenlijk.
0: Mm.
1: Dus ze zingen hele deftige muziek, maar ze hebben ook een Argentijnse mis gedaan met bandoneon en met tango-elementen erin. Dus een heel veelkleurig koor waar je heel veel kanten mee op kan. En ja, er begonnen ook allerlei ideeën spontaan bij mij te ontstaan. Maar nou, dan zou ik dat wel willen doen en dat wil ik in de toekomst doen met het koor en dat. En
0: ja.
1: Nou ja, en toen heb ik daar een proefdirectie gedaan. En ja, daar de klik die was er gewoon.
0: Mooi.
1: Ook natuurlijk vanwege het concert wat we samen gedaan hadden met André nog. En ja, zodoende ben ik daar terecht gekomen.
0: Ja, betekent wel, en dat is om dat toch ook even te benoemen, wat je al zegt, dan moet je wel afscheid nemen van een andere koor. En ik kan me voorstellen, enerzijds werken dingen zo. Je hebt een baan en je gaat naar een andere baan. Zo gaat dat bij muzikanten, zo gaat dat bij dirigenten, zo gaat dat bij iedereen in het leven. Maar als je 18 jaar bij het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor hebt gewerkt, dat wel even ook een dingetje is. Voel je daar iets van, om het even dramatisch te maken, iets van rouw bij? Iets van afscheid?
1: Ja, toch wel. Kijk, het ACM is natuurlijk ook voor mij een periode in mijn leven geweest. Waar ik ook heel veel dingen mee heb meegemaakt. En ook heel veel bijzondere concerten mee gedaan heb. En ook in het hart van de Apeldoornse samenleving ja, meegedraaid heb, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is mij dierbaar. En het koor is altijd goed voor mij geweest. En ja, ik heb altijd een hele goede band gehad met het koor. En ik heb fijn met ze gewerkt.
0: Ja.
1: En ja, dat moet je loslaten. En loslaten doet altijd pijn. Maar ja, dit was toch wel iets, ja, wat ik niet zomaar kon laten gaan, zeg maar.
0: Nee.
1: En ja, je neemt wat wel natuurlijk dan wel weer, wat het ook wel moeilijk maakt, dat is dat het natuurlijk, ja, je volgt een dirigent op die eigenlijk nog niet weg wilde bij zijn koor.
0: Hmm.
1: En een koor wat eigenlijk nog lang niet toe was aan een afscheid van zijn dirigent. Dus dat maakt het wel, heel dubbel wat dat betreft. Want ja, je begeeft je eigenlijk op het terrein van een andere dirigent. Ja, die is er dan niet meer.
0: Ja.
1: Dus, maar ik had natuurlijk het liefste gezien dat André nog 20 jaar voor dit koor gestaan had.
0: Mm.
1: Maar goed, als dan de vraag tot je komt, dan is dat wel een. Ik vind dat wel een hele eer om hem op te mogen volgen. En ik hoop ook echt dat ik dat op een waardige manier mag doen.
0: Heb je daar met André zelf over gesproken?
1: Nee.
0: Dat hij, dat jij daarvoor gevraagd was?
1: Nee, ik heb daar met André nooit over gesproken.
0: Nee. Want in hoeverre zouden zijn gedachten daarover voor jou waardevol zijn geweest?
1: Het is ook in praktische zin dat ik daar eigenlijk niet meer aan toegekomen ben om daar met André over te spreken.
0: Nee, was er kort na het concert natuurlijk overleden?
1: Ja, een paar weken daarna is hij overleden.
0: Ja.
1: En tijdens de generale, toen heb ik hem natuurlijk wel gesproken, maar dan ga je dat soort dingen niet ter sprake brengen.
0: Nee.
1: Of hij moet er zelf over beginnen, maar ik zou daar dan zelf niet over beginnen, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat zijn ook echt dingen. Ja, toen was het ook nog niet helemaal vast, zeg maar. Ik moest die proefdirectie nog doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was toen ook nog niet op zijn plek om daarover te spreken.
0: Nee. Hey, laten we één ding dan toch nog even benoemen. Kijk, Aureolus, daar ga jij in het najaar aan de slag. Mm-hmm. Maar eerst staat er nog een groot jubileumconcert op de planning bij het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Dat is een tussen aanhalingstekens klus die je ook eerst wil afmaken, want zij vieren hun 100-jarig bestaan.
1: Ja.
0: Wat voor soort concert wordt dat?
1: Nou, dat wordt een concert met een dwarsdoorsnede van hun repertoire. Ook daar hebben we een orkestje bij met Laura Kieboom. Sharon Kips zingt mee. Wilco zit aan de vleugel. Henk van der Maten zit aan het orgel.
0: Mm.
1: Dus dat wordt groot feest.
0: Ja.
1: En het liefste wilde Aureolus nu al van start met mij. Maar ja, ik zeg dat kan ik niet doen. Ik moet dit traject
0: even afmaken.
1: Moet ik afmaken.
0: Ja.
1: En daarna ben ik jullie man.
0: Ja. Toch nog een allerlaatste vraag. Want ik zei al dat ik één ding nog wilde bespreken. Maar je ziet op de een of andere manier in deze fase van het leven allerlei koren nieuwe dirigenten aannemen. En er is één grote verhuizing plaats. Betekent dat in jouw geval bijvoorbeeld dat jij op heel regelmatige basis belletjes en mailtjes krijgt van joh Jacob, in hoeverre ben jij beschikbaar ergens voor?
1: Nou, dat gebeurt niet heel vaak. Dat is dat gebeurt wel eens.
0: Mm-hmm.
1: Maar
0: je wordt niet wekelijks benaderd voor allerlei.
1: Meestal als je echt wat anders wil, dan moet je zelf actief op zoek en kijken of er iets is wat je denkt van ja, deze trein, daar wil ik wel op springen, zeg maar.
0: Oké, maar de trein van Aureolus, daar ga je mee aan de slag. Vanaf oktober eerst nog het avontuur van de ACM doen. Ik wil je bedanken voor je verhaal. Ik wil je feliciteren met deze nieuwe aanstelling.
1: Dankjewel.
0: En ik wens natuurlijk ACM heel veel succes met het vinden van een opvolger van Jacob. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Heer, wijs mij uw weg. Een instrumentale uitvoering van het zestal van The Musics. En daarvoor Grote Koning Vredevorst. Hoorde het christelijk regionaal koor New Voices samen met Aureolus. Ja, en Aureolus heeft dus een nieuwe dirigent. En zijn naam is Jacob Schenk. Volgende week in het Heerlijk Loflied gesprekken met Arie Kortleven. Die vertrekt bij het Amersfoortse koor, mannenkoor Jeduten. En met Henk van der Maten. Dus dat worden weer mooie uitzendingen. Wil je reageren op vandaag of gisteren? Dan kan dat via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Of via onze socials. Zoek dan op Blijde Klanken. Nog één lied voor het nieuws van 8 uur. En dat is Lof aan de Heer. Het wordt gezongen door het christelijk gemengd koor De Lofstem uit Emst. Tot snel.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraans bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn de Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat er een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen een acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor de Lofzang uit Heerde.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie. Maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.